0: aardappelhoofd.
1: Maar oh, halve dag, zie heeft wel wat. Zie dreekt gezellig wat met gat. Zie trekt dan misschien met een bien. Maar wie er kan, ziet locht wel lien. Nou ja, zie bleert dan wel wat hard. Maar oh,

genoeg gewoond, hier drinken van schijt. En de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen mijn zondigste soep.

Florida. Mijn keeltje erop met. Hij past zich heel gemakkelijk aan. Ik weet vast dat het redt. De haarstorm geeft me het volle pond. Ik word moe in mijn benen. En kijk ik dan eens in het rond.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat is goed, Mion. Hol nou eens op de vrouw. Goed, Mion. Ik weet ook alles niet. Goed, Mion. Ga nou maar rustig slapen. Ik ga nou voort. Het is de hoogste tijd.

op de grond. Toch wordt de gietelingen juist nog zongen. Hij had een lachje om zijn mond. Toen ze hem onder de natte boom vongen.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden, onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik had een keer op een zaterdag een skielermarathon. Maar vrijdags de vuur, ik in het feest. Gruwelijk mooi, helemaal uit de handen lopen. Mijn moeder zegt, kom nu op tijd weer, jongen. En zijn we hier met een belangrijke wedstrijd. Vond men, ik was zo slecht. Ik heb een paar als vrienden zijn hem en van Rebel, ik ben hem ook nog.

0: En wie hebt toch een feest? En wie heeft gewoon op een akkoordje gehoord? En wie ben allebei dik tevreden?
1: Erik, wil je nog wat drinken?
0: Natuurlijk wil ik wat drinken, maar ik hoef alleen aan de bruggen maar over.

En ik was tweeters van met Els Dindag en Rebel. Normaal waren alleen nog mijn eerste maar de huldigd, maar er was ook nodiging voor mij. Ik kom er ook in Grambaren. Burgemeester komt eraan met een mooi cadeaugie. Ik zag alle mensen denken in Grambaren. Dan krijgt ze een stukje grond voor niks. Maar ik moest ze mooi betalen.

Ik heb wel eens gehoord van het Uddelmeer. Daar gaat in de zomer de stadslu graag heer. Die hebt het er best naar de zin. Met duizenden trekt ze er jaarlijks op aan. En honderden trekt de zwembox bian. En die springt er de nattigheid in. Oh, ik hou niet van water, ik zwem er geen slag. Maar toch kan het wijzen dat je minder ook zag. Nog meer als die nu uit de stad. Want ik kom daar gunder het hele jaar deur. Maar Aiminu vraagt me, waar doe je dat dan voor? Dan zeg ik, nou dat is nogal glad. Want ze woont in de buurt van Uddelmeer, Jantina van Geurt en Marie. En iedere zaterdag fiets ik er heer. En dan zit ze bij mij op de knie. En als ze daar zo zitten zitten, Jantina van Geurt en Marie. Dan zeg ik, zeg eens Jantina, hoe steek je de ragge derby? Maar ik zal u vertellen dat ik toch op een keer, al heet het ook niet eens.

kark, schoel, schilder en de smid. De stille zomerood, de dunder en het bange kind. En de liedjes die mijn moeder zong, in verwijt in de wind. Net als die oornale bakken, van vrijgezellen op een rij aan de tap. Die zondag ging ik op de Brommenvoort, voor het eerst met een wichie bij mij achterop.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achterfinale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik weet, er is een tijd van kom. En ook een tijd van kom. En alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn bestond. Verdien het leven voor te kort, verdien het voor te lang. Dein is blij dat zover is, en dan die is baan. Ik mis den uit mijn bimie ben, het soort kolen om je touw. En in mijn menselijkheid vroeg ik me af, waarom zo jong, zo gauw.

voel ik me gelukkig. Den hang aan mijn bestoon. Den zing ik met de vogels met. Den brood ik tegen de man. Den bidden met zijn baai. Ik zet alle klokken stil. En ik verheug me zo den weer. Waar kwijt dat dat mij wil. Het geluk ligt soms zo aan dichtbij. Den meen ik dat er is. En in mijn eigen wijzigheid. Den griep ik altijd. Er is een tijd van kom en ook een tijd van kom en alles wat er tussen ligt, tja, dat is mijn bestaan.

Ene keer reed ze zelfs langs de plem en binnendoor van Buggemen naar neer. Maar bij de kruising over de dode weg stond er het zweet op het stuur. En Emiel vertelde bij Mielke het café van zijn oma en het kruidspunt in Kessel was het zodat prees. Wie voor halve liek is het dan in de binnen hebben gedragen met ganse families van de wies. Want in die tijd gaven de wens meer auto's dan chauffeurs en de

Dat ze toedem, dat was van mij. Maar iedereen zag Bichin. Eén of twee lindenbeumpjes hebben vuurder toen wel opgezet. En achteraf gezien bij het naar huis rieën. Maar

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental naar de aard. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

light. Daarmee doofde het licht. Zijn liefde het zeer van het sjouwen aan. Vond de mond, gooide nooit meer met. Hij denkt aan de broene hoor en oude tiet geen vader bekreeg. En hou ze zo lief laat.

ben mang zo even net aan dutten. Ik droomt van dit, ik droomt van dat. Is er ooit iets wat u kunt storen? En dan hij de rusten weer had. Met kinder, het is een bellen, een klokken, die vlak bij jou begint te slaan. Ik schrik hoog op en bent weer wakker. En met de rusten is het gedaan. Maar ja, een klokken die moet tikken. En af en toe zich laten horen. Dan vlieg je op, is dat zo laat. En er moet dan nog zo volle gebeuren. Aan iedere klokken moet je langs draaien. Want doe je dat niet, dan is het gewis dat hij blijft staan. Hij tikt niet weer. En dan weet je niet meer hoe laat of het is. Een klokken kan je het niet moeten doen. Dan is er hem de tieten met. Zo laat de berre, zo laat de roet, zo laat het. Nou, dan moet je weer redden. Maar het hele leeuwen is een klokken. Wat al je ook doet, alles vargt zijn tiet. Want zul je de tiet niet meer in acht nemen, dan ben je leeuwsritme kwiet. En als je daar geen lijm meer in hebt, het mooie van uw leeuwen niet meer ziet, dan kan ik u wat vertellen, dat de tiet dan rap vergeet. Even dit en even dat. Je loopt u dom en wordt steeds drokker. Bedenk dan, ieder mens heeft van natuur in zijn lichaam ook een klokken. Door van binnen, goed verstopt. Maar dat moet ook tikken en wieden gaan. Dat ding moet je goed onderhouden. Want zonneklokken kan ook blijven staan. En deze klokken, dat noemt ze het harte. Dat heb ik en ikke. En zo'n ding heeft mangs ook geen zin om wieden te gaan. En dan schijnt de oet te tikken. En dat is niet best. Dat is het ene. Want binnen je voor uw harten niet goed. Leef je maar raak. Gunt u geen rusten. Dan komt de wraak. Verdissen overmoed. Hij is van slag. Hij doet niet meer. Plotseling blijft de klokken staan. Dan geeft een wiezer niet meer rond. En dan is het met u gedaan. Maar lust het nu naar mijn raad. Om dit nu allemaal te verhinderen. Om nog een beetje hier te blijven. Maar uw tempo is wat verminderd. En is het weer zoiets? Zit u wat dwars? Het beste is, dat zal wat blikken. Voordat u opwint en weer zo dikker maakt. Eerst eens op de klokken te kijken.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

in de oerwloch. De schemer ligt op land. Ik kan je rustig door en middenweg. Je kunt nog land en zand. Het is zo rustig om je heen. Als het zachte soezen van de wind de lindebomen uit. Als op een delle is wat te doen, keur een klomp gewoon. Het beert dat wordt nog van de vermoed, dan is het warke dan. Het is stil en de schuif de raams, een grendel op de deur. Het ligt geen uit in het huis zien.

zijn laatste brief. Zijn laatste woord. Zijn laatste teken van leven. Lag langs het spoor. Over twee woorden.

met vierden hoi, wat gooit er hier? Ik docht eerst dat sprutters waren, maar zover als ik wooit. Sprutters schieten ze ook van de hakken en engeltjes doen dat nooit. Die hebben gewoon kerstdienst te eten, engeltjes ben vrij, vrij van schieterij. Maar wat blikt, ik heb me mishad, ik heb me zo vergist. Heb me een in de buurt gescheten en een kachelpist. Engeltjes van hoger sferen, van ons lui meneer. Bosoms, ik kom onder de vier, hoi. Wat gooit er hier? Engeltjes en blauwe ogen, ben goud gezond. Maar wat blikt nou? Dat is lopen. Engeltjes ben nooit blond. Kijk, zit een bij mij, ja nee, verduistig zuig en broen. Mogen min en doen. Vloeien, loezen onder de vierde ogen, groot en rond. Kroezig kopje vol met zwelm en met fles. Aan de mond. Engeltjes van hoger sferen, van ons landen neer. Koelkast leeg aan oim of vieren, hoi, wat gooit er hier? Zwaten, gilden, broen, roeden, zwaben, jom kop. Goeden, vloeden, kwingel, knoeden, eten alles op. Gooi, genoeden voor mijn krens, tot mijn gelode wordt. Ach, mijn lieve lot. Klunderen, plunderen, bedelen, kwedelen, lui meneer, wat mooist. Ken je huur de weg nooit wiezen, noor ze zullen duist. Een engeltje van hoger sferen huurde dat en kwam. In een room om deel en deed mij dan een telegram. Was getuigend, lui meneer. Maar doveraan doorstaan. Het was toch wel verdoerd me roekel dat ik hem helpen kon. Want de hemel was nog ooit die duivig en nog nooit zo groot. Maar hij zat in nood.

een tas veel te groot. Staat ze bij het bushalte en is haast de dood. Dat de pas het nooit duurt, of ze te lood uitstapt. Mijn lutje wicht voor het eerst nog staat.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

met mijn hart, grient zacht. Zwervend in die grote stad, op dat karton.

hart grienend zacht. Zwervend uur voor werelds hier, een zwoer leven ongezonk. Zoekt hij nog wermde met zijn twier, smiet aan het geld neer op de grond en zie hart.

gevochten hadden op velden van Ier. Op zolder medailles in Engdoers. Zing Vrungvolen zint niet meer. Op hun graaf in Zwarte Roes. En zie hart grient zacht. Ik denk aan Lutruk in mijn leven. Mijn ouders, vrienden.

In gedachten neemt het met. En vroeger wie het langzaam, later. Wie het was wel beter, ik weet het net. En wie hart grint zacht.

Dan breekt de zon durf de wolken. Herfstkleuren prachtig, broen roert goud. Ik wil een lied van fruit vertolken. Zing dat ik van het leven houd. En ik

Ik heb er wat overleden als busman koffiestroop. Maar ik gun voor die bijnamen nooit echt op de loop. Nou werd geen ene haast meer van dat donkere spul. En ben ik dus ook nooit meer als koffiestroop de lul. Busmans blauwe blikkie in elke keukenkast. Met dat platte label 10 dat net in het blikkie past. Busmans blauwe blikkie met een prachtig design. Met Busmans gebraande suiker smaakte de koffie erg fijn. Dat kleine blauwe blikkie was niet nou te hebben. Het was dan ook zeer vernijn en hoogst een familiewerpen. En als ik s'nachts lange zwart sluis de weg naar Steenwijk zocht, genoot ik van blauwe Busman neon letters op de piep in de locht. Maar het blauwe blikkie verdween, er kwam kan de knotsen, weg met koffiestroop, de koffiebelang botsten. Waarom het gebeurde, werd eigenlijk geen een. Hoe het blikkie met mijn bijnamen in de geschiedenis verdween. Ik heb er wat overleden als Busman koffiestroop. Maar ik ging voor die bijnamen nooit echt op de

in elke keukenkast. Met dat platte lepel 10, dat net in blikkie past. Buusmans blauwe blikkie met een prachtig design. Met Buusmans gebraande suiker smaakte de koffie erg fijn. Wat Buusman ook gaat doen, zullen wij gauw weten. Ik heb al te lang met de haan in het horen zitten. Het moet wel weer een product worden dat tot de verbeelding spreekt. Anders loop ik de eerste jaren met mijn nemen weer vergek. Want ik heb er wat overleden als Buusman koffiestroop. Morgen voor die bijnemen nooit echt op de loop. Nou het geen ene haast meer van dat donkere spul. Mijn nemen weer vergek. Want ik heb er wat overleden als Buusman koffiestroop. Morgen voor die bijnemen nooit echt op de loop. Nou het geen ene haast meer van dat donkere spul. En ben ik dus ook nooit meer als

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond luidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

op mijn pas. Wel zeg, hey, kom erin, drink ook wat. Geen los op een feestje, hier op plein, kreeg ik een pilletje van Arnhem.

kan ze het winnen, het kan ze het winnen. Blief zichzelf maar trouw. Wens ze steeds meer, onder druk steeds.

Marty ging zorgen, vrijdag op morgen, de kans het winnen. En dan... Doe eens ouder.

enige aan de gang. Er zijn dingen die gebeuren, ook als niemand ze doet zo wou. De kans het winnen, de kans het winnen, blijf zichzelf maar trouw. Blijf zichzelf maar trouw.

Ron van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nostalgie, voetbal, dat was wat voor mij. Boys tegen sportclub, groen tegen zwart.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

boom ook nog een beetje leren. Wanneer we zwanger, een beetje stief in de rug, geloof ik. En ik zei nou, ik ben Noorling. Wie gewoon naar het hoofdstation is, staat de tweede perron. Ik weet niet of ik er wel eens weg ben, ik neem aan van wel. Ik vind een station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi, aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En door overgaat dit versje, tweede perron.

Nou ben ik al lang live en ik ben nooit meer bij die. En in mijn achterhoofd praat mijn gebruik tegen mij. Dan heb ik al bespied van het laatste mindverschil. Maar voor het eerst in mijn leven zou ik dat live wil.

Het was maar een spel, het was echt nooit woord. Ik was niet betrouwbaar, door is goed het gevoel. Ik heb het verknooid, die misschien leuk voor mij nooit. En mijn grootste angst is dat nog van mijn geest.

vrouwen zaten op Grunsentrol, altijd net als wavers bij me komen. En ik vraag me dan altijd af hoe ze het zo voor hebben. En waar het leven zo'n winning geven heeft dat ze door zou zitten.

had een aantal foto's. Al van zijn vrouw, zijn zoon en zijn kleine dochter. Gezellig in de woonkamer op Bijkerputje V. Zijn gezin pruit en lach wat met mijn koor. Maar het rijdt.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS.

Als je tot in mij 30 keer dezelfde tien, dan heb het veel moeten zien. Mooie dingen komen altijd onverwachts. Ze komen de geluksjes brengen. Kriegen

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

slag. Dan denk je, ik dacht, ik weet het wel, maar dat dacht ik niet goed. De wortels bleef veranderen elke dag. Ik dank u.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

heit naar de uit ik krijgen wie. En hij liet dus neer dat er net al hier een oud gitaar en een kratje hoegaarden wies. Maar ik wie in het lulk dat er neer mestier, want het minste ding dat er ooit maar die, wie vader het dat er mijn neemde tiet. Die zult toch ik toch het uit de gek. En de jullie die het jen die laken haar lek. Heel mijn jeugd hij schopt en uft en kniet. Soms gniesk en wief en water gereed. Soms een vent die sloeg ik in een sleet. Ik zei je, nee, het is makkelijk voor een man die hem ziet. Nou, ik waar vlug rut en ik waar mooi roeg. En mijn poes kwaad hut omdat ik altijd sloeg. Ik wie een baas, maar tagelijk een grauwe zoeg. Een onderwijs waar ik mee in eet, dat ik ziekje zoe in kroeg en keet. En slaat de man die wies aan namen joeg. Het wie de harkema op een simmerdij en de straat wie mij droeg en ik dacht net nee. Hier maar in een doel, want het wie verrekte hiet. En daar in een kroegje op een ziek naar bier zie het oen een tafel o sablier. Die smarige tere hond die mij neemde tiet. Nou, ik wist dat die hond mijn oortman weer van een oude foto die dus memke hier. En ik hoor die sneed op het wang en dat bliene erg. Die wie krut en grauw en kries en oort. En ik zeg

als Adele als een blok. Maar ik haal moer aan mij een mes en zei ook gisterbier. En ik huf de stoel zal ik pas in kop. En wie vocht nog wilden en het bier top. Rach en roeg lien het stof en het bloed en het bier. Maar ik zei ze hem, ik had een sterker hoorn. Maar wanneer dat hak net pad verstaan. Die biert als een hoen en wie is dat glad als een wezenling. Die sprong in het roen en hier wat in het zin. Die vast in gun, maar ik sloeg hem op het kin. Die leider glimpje en ik dacht dat best toe aan kring.

een man het meisje wolle er net van zorg. Ik wist dat ik er net wie om die biet te steen. Dus hier ik die tiet en ik zei het nooit. Ik dacht ik shuffle wat er het ooit rooit. Maar jist is als tiet en moord is die leen. Die zei, du bist een echte massa, sterke slucht. Ik weet dat wie haast en het in die rocht. Een slam idee, want alleen een sastie en wie werkt niet. Maar sinds eerst danken wel voordat ik sterf. Maar de griem en die moed en die buur en die flair. Want ik ben die dieren die die neemt de tiet. Het moed schep je vol, want haast wie de stoorn. Ik zei het in hem heid, die zei het in mijn zoon. En door ik potje, wie ik net dezelfde meer. En soms denk ik gewoon hem zo nou en dan. Die tien dat ik win en tien dat ik stin. En mocht ik ooit een zoontje ha, dan denk ik dat ik hem neem. Piet of Wesley, alles maakt je tiet. Ik haat die namen.

hier. Maar soepel, gooi nooit meer. Doe rechts de lijn nog op de macht.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Weekendje.

0: Dank je wel.
1: Het is de lucht achter Oudhoven. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lens naar Klooster en de Westpoort langs de diek. Het ben de meuns en de molen. Het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeuren. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoven. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lens naar Klooster en de Westpoort langs de diek. Het ben de meuns, ben de moor. Het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun.

Het is een mooi oom, de maai, een kouhoudsdoek nekt in gruiluit. Ik heb voor de eerste moe verkeer en vuil de vonken van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht, totdat de nacht van het hoge laat.

0: resto é meu time.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog 10 boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

druppel op de beunen. En dan divi in de weg. Ah, je wen aan deze wereld. Liekt de rest hartstikke gek. Gewoon geloof in God of Facebook.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Glom van trots.

vaste wild van niemand en tegelijk van iedereen. Niemand nam meer dan een nodig had en door met wansen wat tevreden. Geen mens weet nu nog hoe dat moet, het is ook veel te lang alleen. Dat de wild van niemand was en tegelijk van iedereen.

Hij was nogal een zoepert, al zo lang aan de drank. En hij van alles om aan zat, kreeg mij stank verdanken. Was bijrieder, portier, klumde in de lelies. En hij was koerier. Die blik in zijn ogen, die kwam van Witte Port. Weet wel, zo'n blik die een kerel krijgt als hij hem stoer wordt. En wij zaten aan de top en hij had een flinke dorst. En dan zakte hij zich op een deal. De alter op zijn beurst. Dan zei hij, de dagen, jo, zo liet het hier, waren al stoer. Man, het is singelier. En dan raakte de draad kwiet en in de war en zijn woorden stutten en weer den over de bar. Hij was nou klusjesman in een verlopen hotel, in ruil voor een bair in zo'n eenpersoonscel. Hij leek veel ouder door die grieze snor, met dank aan de wereld en de Witte Port. Hij zei, zeun, hij noemde mij uit zeun. Hij zei, jouw leven stiet nog maar aan het begin. En dan vertelde weer het verhaal en net als aard ging het stoer. Hoe ze verliefd werd op een grunniger hoer. Zie geheugen zo scherp en helder, zoals men dat zegt. Zag weer de beelden van het bordeelgevecht. Toen ze weigerde om met de met te gaan naar de derby. En eind hier bij de stad vandaan. Zeventien jaar vandaag. Zo lang is het alleen toen hij ineens van het rechte pad verdween. En te veel nachten, daar de vucht in de kool. En te lang op zoek naar een happy end aan het verhaal. Dan kwam hij uit de tiet. De politie die zucht in zijn schamel onder dakken. Vond in de binnenbus van een alpak een verfrommelde foto van een schierjong wicht met een adres in Grunnen. Wij stuurden een bericht. De hoed voort, hij regelt vanuit ons te huis. Een plaat hij draait van het ruw houten kruis. En er klonk geen snik en geen inlutten traan. Alleen een vrouw in het zwaard, een eindje bij ons vandaan. En wij wilden verdan, maar ze douwelde wat bij de boren. Zwaarte doek bedekt het zilveren horen. Al hun slof, zei hun naam was Neel. Vroeger was ze hoer,

getting courted. How come when I sign, I get no less from me dad a boy? Isaac Mopis and got me kleine man. I stuip in brand, start a vuur in vlam. Ik heb mapjes stuurd, ik sluit alarm. Die pik stuit in brand, is die poes ook zo warm? Breng nou de dokter hand in hand. Nou hebben we een zowa en de barrel stuit in brand. Wat ben ik rum, wat is een kou? Ik weet nou een zowa.

Zing zijn lied speciaal voor Menno, voor mijn verdriet. En ik ben als hij.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: als leutje rooien, kon ik knikken. Cowboytje, als toebrandje. Maar ik wil mijn eigen heen. Voetbal, alleen nog maar voetbal.
1: Het licht

Sid van der Linde met het NOS Journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

zich nog hef. Met in zijn ogen het duidelijk besef dat een dokter geen cent voor zijn leven nog hef. Het gemoed zal de volhoost van raken.

trap onder de bank. Bij het geluid van een hond die jankt. En met zijn grieze, grauwe boord. Hij zegt zoveel zonder.

muziek is er mooi in. Hij vergoed is één allemaal. Hij die andere kant even zo bekeken. Hij was door de deur aan het dringen. Hij zang toen dat zwarte jochie met bloed aan de kop. Hij zang toen ook een moslim. En die kreeg een rotschop. Hij vergoed is één. Dat wordt misschien niet weten. Drinken was door de deur. Een buurjongen heen. Misschien niet zelf. Misschien niet zelf. Wie hoort licht te blazen of een stak of wie van onwichter. Dood. Hartstikke dood. Heet me goede zee. Heet me goede zee. Heet me goede zee. Heet me goede zee. Al die titel naar je opgegroeid. Heet me goede heurt voor de oren zijn. Of die zwart. Al die bakken of een zwart. Zwarte humor. Kort na 44. Wat ze in de kerk en kroeg vertelden over zigeuners, lesbisch, homo's en al die andere apart. Heet me goede zee. Jezus. Jezus was toch ook een zwart en een

gelover als menig in en gelooft. Maar die vreemde daklozen die hij die dag tegenkwam, wie in de straat en die hoort niet wat ze zei. Misschien vertelt hij hetzelfde verhaal. Misschien was dat bij de nee Jezus. We willen al een fariseeërs. Ja, van die respectlozen. Te simpel, te makkelijk geduld op te brengen. Rustig naar zijn verhaal.

ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

om een grote zee te mokken. Hoe duiben, putten en lutje druppen. Hoe remmen stort aan de rand. De monen trekt het noos ook touw en steunt het af, filijn. Het doet met mij meer.

Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Het een wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Toe eraan. Zie een zot geweld, dat valt het zomer niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan nespert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schette zij met haar gat

Een schone morgen, prachtige morgen. Geen zorgen, de zonnebloem kiert naar de zon.

38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 28.

hebben zelf geen last van, zien omgeving des te meer. 10 keer 30 dezelfde vrouw, iedere keer maar weer. Ik kan er niks aan doen, ja, het kwam in 1 keer veel. Soms zijn wij het in de gaten.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dat het kan bij Suzanne.
1: Het verhaal van een kapster uit Almelo.

vertellen in het Nederlands als in het Twents. Dus om plat te praten moest ik altijd laten, want later verstaat je geen mens.

voor dit leven. Met o nooit verlegen. Al was het mangs maar even. Zinnen, regen. Allemachtig, echt prachtig. Wee waanmachtig. Zonder wen, alles wen. Herken, verwen. In duister zwem. Geen spiet, niks kwiet. Zo diepe, zo wiet.

altijd het beste, het allerbeste. Los van de rest en ons oosten, boven het westen. Zonne echt, echt oprecht. Alleen het beste woord veel vechten. Zo verdwenen, mirakels weer verschenen.

allerlaatste van het jong. Het vuurschot is genomen, meer je dat lied ook. Dromen van alles, dingen die ik nog niet heb. Zo'n bui die heb ik wel eens, gevangen in een web. De blik nog maar alleen, je richt op wat er komen zal. Trap ik met mijn ogen.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik kost vannacht niet slopen, ik ben opgestoken. Ik heb gelezen en dan nu ben ik de stad in gegaan. Hem in zinnen te verzetten, hem te zeuken door de roes. Hem te doen wat sticht zult doen, als de wereld wordt verwoest. Dus ik heb gedanst op de ruïnes, van wat niet lang meer blink. Ik heb gezongen voor de sterren, ik heb noordemon gewink. Ik heb geschreven wat ik dacht, en toen alles weggedoen. Ook al heest ik me geleerd, dat ik voor ieder woord me schoon. Ik heb sporen ongeloten, in de kamers van mijn hert. Russisch bloed en de bezeling van een goddeloos concert. Dode zielen

In een gedicht van Majakovski hoorde ik op hen zien stem. Ik heb gedronken vertwieën, ik deel nou alleen zonder hem. Ik heb gekeken naar de vrouwen die ook verblinden zien. Om te vergeten wat geweest is en dat wat nooit zal zien. Ik heb de stad zien wakker weren, ik had mijn bed nog niet gezien. Ik zocht de mensen naar een werkgroep in de ochtendschemering. En ik ging dwars tegen de stroom in, wordt tot niks meer verleid. Als de acteur die nu het verroet kan, omdat de film weer teruggedraaid.

bezeling van een goddeloos concert. Dode zielen, het dagboek van een gek, de idioot, de gesporen ongeloten in de baan.

dicht. Als de piel keihard bevroren is en de zon

toch al gauw een mandje of 7, 8. Serieus, zeg maar. En Jantje, nee Jan, Jan de speelde pas. Over Jan dus.

friends. Echt niet. Jan hij alles in de grip. Doe nog wel.

De vrouw, stil mijn jong, ik weet ook alles niet. Stil mijn jong, ga nou maar rustig slapen. Ik ga nou voort, het is de hoogste tijd.

dat is goed, Mion. Hol nou eens op de vrouw. Goed, Mion. Ik weet ook alles niet. Goed, Mion. Ga nou maar rustig slapen. Ik ga nou voort. Het is de hoogste tijd.

geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

Det er mannert til de gesett, døyt nett, alsof de mich nedkent. Aber ich kenne ihn wel, ich hab selbst mit ihm gedanst, bei uns in het Stammlokal. Want Sütje, mein Name ist Jackie, en vroeger had ik een vlekkie hier in mijn nekkie. Maar tegenwoordig moet een ons vak alles jong en strak. En daarom werd bij mij elke twee jaar alles opgetrokken. Anders zit ze als werkende vrouw zo met de brokken. Dus ik zeg tegen Jurg, Jurg is mijn favoriete hoeschirurg. Ik zeg Jurg, als je weer aan mij gaat trekken, kun je nog iets doen aan het vlekkie en mijn nekkie. En Jurg zegt, aber natuurlijk Jackie, mijn spekkie. Dat kon ze niet hebben, de Jurg is in het pruis. En het al mijn spekkie zit er weggelipozoek. Ich sag, Jörg. Und Jörg sagt, oh, Verzeihung, Verzeihung, Jackie. Maar als ich straks gaat vertrekken mit die opgetrockene Tinerbäcki, soll ich auch sorgen für ein unbefleckten Necki. Ach, der Jörg, das ist der Beste für das Wegholen von all den Leberfällen. Maar ein Nordel ist wahr, dass er dich die zwei Jahre wieder opnieuw an iedereen muss vorstellen. Darum kost meneer mich nicht mehr, maar er kennt mich wieder, wo meneer. Kastelein.

Eraf, hij waant om u, vul je niet met. Je hebt hem zelf in stok al gezet. Door hang je jas, je alles schomp. Woon nog wat lichaam, scheur of komp. De kraag weer uit, de voring stek. En licht verfrommeld,

Door was de dood en het was hond. Gestorgen, het keer zien hoed. Nou zie ik je jas, het doet hem zeer. Dan ben je er toch nog heel in meer. Die groene fiets, je oude pet. Door kooi weer aan, vertrouwde tred. En nog wel haver, zeg je dan. Verrek door moek.